0: bepaal echt dat we 1-1 van deze veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Oké, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: naar Frituur Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh yeah!
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
8: We balen echt, we hebben 1-1 van dit veld gehaald. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren we, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. Uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
7: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0-9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
6: We balen echt, we hebben 1-1 van dit veld gehaald. Want we denken dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. Uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
5: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: SpaFun. Dus genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

you want that for Africa.

0: naar Frituur Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
6: We balen echt, we hebben 1-1 van dit veld gehaald. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
5: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeken. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten na een aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
4: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren we, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
3: De Red Lions staan met 1 punt laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL. Pleasure Radio.

0: Welcome, my children. You are my children of the night, of the dark night. Listen to my voice. Look in my eyes. Where are my eyes? They are all around you. Tonight, my babies, you will fly. You will fly into the night.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: TRL News.
4: Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezochte winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn is teleurgesteld.
5: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het spelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
4: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon, 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last-minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid. En er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. En verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist. En nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
6: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
5: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigden na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Gleichzeit bohrt.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in één van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
6: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
5: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de morgen ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK-hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
7: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
5: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Van de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: radiotrl.com.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een kleine 4000 jongeren maken rond deze tijd startexamens. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli. Toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Univs zijn die testen verplicht om te mogen beginnen, zegt Tine de Laat, coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
6: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
5: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Eerst nog buien in het westen. Later vandaag overal kans op een bui bij maxima rond 21 graden. Morgen ook 21 graden, maar wel meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon en 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

Soulful Rhythm and Dance at Go-Go. Daar wordt voor gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren. En misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel. Want wij draaien de beste 90s, zeros, retro en dance. Zoals deze.

0: laat de anderen maar lullen en kletsen. Wij draaien ze één na één. Kletsvrij. 90s, Zeros, Dance and Retro. TRL, Pleasure Radio.
1: You look

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.
3: Let's go to the beach.

0: deze man er niet durft te draaien, draait hij lekker wel. Zo zijn wij van TRL, Pure Pleasure Radio. Hou je weer klaar voor de reeks non-stop rhythm and dance tunes.
1: It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.
5: In a world of consciousness, where dreams do exist.

natuurlijk niet alleen op 2 FM-frequenties. Nee, nee, nee. Ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio.

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step en een van hen trok een kalasjnikov, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
6: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. En wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
5: Er stonden nog nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
7: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
5: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. Kans op een bui vandaag bij 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, dan meestal droog. Maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Run.

komende uur bonken we weer een gat door je speakers. Want ik tune ze weer fijn. De beste 90s, zeros, retro house en dance tracks. Hier op TRL Pleasure Radio.

TRL hoor je natuurlijk niet alleen op 2FM-frequenties. Nee, ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

Goedemorgen, dit is TRL, Your Pleasure Radio. Met een gouden greep uit de 90s, zero's. Als ook de beste dance en retro tunes.

Zo, deel 1 zit erop, maar niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zeros, Retro en Dance Tracks. Allemaal best hier bij TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
5: TRL News.
6: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Een van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
7: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
6: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergje van het Agentschap Wonen.
8: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
6: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijden. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

Zaterdagmiddag bij TRL met de Natural Born DJ's en a good day. Ja, dat wens ik jou, want we zijn vertrokken voor 2 uur. De beats at noon, at weekend. Net voor die ultieme lijst, de Powerline Super 50 met Thierry.

dat is vandaag, hè? Zaterdag, de Crazy Saturday bij TRL. Als je aan tafel zit, laat het smaken op deze 22 augustus.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: TRL de zaterdag met de Love Connection en de Bam. Kom een leuke programma's door aan. Super 15 natuurlijk, de Pamela en Super 15 met Jerry. Vanaf 2 uur maakt hij je radio onveilig. Daarna hebben we Stef natuurlijk in zijn Summer Edition. En Alvin Krieg, die neemt je op.
1: For the love of music, this is TRL.

U2 gaf niet te veel toestemmingen om remixen te maken. Maar voor LMC hebben ze een uitzondering gemaakt daarnet. Take Me to the Clouds Above. We hadden ook de Groove Watchers bij TRL. In de Beach at Noon en het weekend hadden we ook een lekker verwend moment hebben. En dat komt eraan na David Guetta. And the world is mine.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het verwenmoment. Moest hij daar nu van pas mee kennis maken? Wel, we doen het elke werkdag tussen 1 en 3 in Dance for Dance. En we trekken dat nog even door op de zaterdag in de Beach at Noon at Weekend. Dan gaan we een tweedrietal platen zonder bla bla bij elkaar steken. Om jullie een plezier te doen. We call it a little plezierken. Ja. Een verwenmomentje. Vrienden, ik ga mezelf ook verwennen, want de koffie is leeg, dus ik heb een nieuwe cappuccino nodig. Even naar de koffiemachine. Kom ik terug voor het tweede deel na nieuws en weer. Dit is nog de Temper, features Maya en Feel It. Tot zo!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
7: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de centrale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat een reactie is.
6: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok anderhalf jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

Nou, dat doet mij altijd plezier om te openen met een Moby. Altijd leuk. Why does my heart feel so bad? Jawel. Nog een goed uurtje in mijn gezelschap. En dan, the one and only Thierry de Smets. Met de Powerline Super 50. Laat mij bij een beetje jouw warming up ervoor zijn. Want u gaat 20 jaar terug in de tijd. Dus u moet u stevig vasthouden. De zon was er deze ochtend. Laten we hopen dat ze blijft. Met Dance Nation. Sunshine.

Die wondermooie stem van John Newman in Rudimental's Feel the Love. Goedemiddag, als je nog wat aan tafel zit, laat het smaken. Ik heb voor jou nog de Urban Electro Quad en de Ex-Girlfriends. Maar eerst 2001 en de Tropical Melons. Ja, melon, altijd lekker met wat warm weer.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL.

0: Steven, I know you love me too. Ja, wij vinden het leuk dat hij van ons houdt. En dat hij ons overal meeneemt. En dat hij ook uw vrienden laat kennen. Your Pleasure Radio, beste retro sound. En met al...
1: For the love of music, this is TRL.
0: Vroeger, zoals nu, Madhouse.

wel opnieuw gaat stijgen de komende maanden. We zijn een goed half uur verwijderd van de lijsterlijstje. De Powerlines hebben 50. Ik heb Beyoncé voor ons laatste verwend moment. Texas Hold'em.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Ja, ken je hem nog? Ready for the World in Oshila. In ons gewend moment zat Chris Cross, The Jump en Dave Kane met de Club Sound. Vrienden, maak er een fijn weekend van maandag 1 uur. Dan doen we met plezier weer 2 uur. Dance for dance. Ik maak plaats voor de one and only Thierry de Smet en de Powerline Super 50. Fijne weekend.
1: Reaching out.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een tienduizendtal gezinnen sinds 22:30 zonder elektriciteit. Die komt nu stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. Binnenlandminister Bernard Quintin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. Jurgen de Lanceer.
7: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de centrale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
6: Er raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Formule 1 dan. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft wel leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Pukkelpop. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: This is going to be the start of something huge.
9: Go, go! Start it up!
10: You mean start it up?
11: Oh, no, don't start now. Don't start now. If you do, I'll never stop.
10: Don't start it unless you've got something.
12: You gave me something of a start yourself back there.
13: You guys mind if I start? I'll start.
14: And now, chefs, start your kitchens!

0: Smit.
1: Goedemiddag iedereen en van harte welkom bij de enige echte retro parade. Tot 4 uur voor je hier de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen. En samengesteld door Weile Muziekblad Joepie. Dit is de jaargang 7, aflevering 315. Het is vandaag de editie van 22 augustus 2006. Met de administratie van deze week. We hebben te maken vandaag met 3 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 39 vinden. Ook 17 stijgers, 6 stationaire platen, 24 dalers, 23 belsproducties, waarvan er 4 in onze eigen taal zijn gezongen. En ook 3 ex-nummer 1 hits die zullen zich aanbieden de komende 2 uur tussen nu en 4 uur. Ik bedank uiteraard Erik de Valken. Is er aanstaande maandag weer terug. Maar nu eens vrienden, voor we beginnen, zometeen aan de nummer 49 in de lijst, gaan we even kijken hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag.

volledige top 3 van vorige week zaterdag was verstaanbaar en Benelux. Op nummer 3 hadden we K3 met Ja Ja Yippie Yippie. De nummer 2 was voor Marco Borsato en vandaag is rood. En we hadden vorige week zaterdag een nieuwe nummer 1. En die was voor Henkie met zijn lief klein konijntje. Hoe de top 3 eruit ziet, wel omstreeks 3:15. Dan draaien we alle drie de grootste hitsingers van 20 jaar geleden. Ik wil je vandaag zeggen op deze druilerige dag dat je niet hoeft te panikeren. Want 20 jaar geleden was het ook maar 20 graden. Dus zo'n groot verschil is het nu niet. Weet je wat er wel een heel groot verschil maakt? Is dat ik vandaag alweer een dagje ouder ben. Voilà, kijk. En jullie ook. Dus zo gaat het leven alsmaar verder en verder. We maken ons klaar, vrienden, voor de 50 beste. Een selectie daarvan toch tenminste. En we beginnen eraan op nummer 49 met meteen al een Belgische hitsingle van Ian van Daal. Hier is er met Just a Girl.

0: Ja, sorry, maar ik ben eigenlijk altijd een beetje mezelf. En die natuurlijk ook DNL Pleasure Radio. We hadden er twee naar elkaar. Op 49 Ian van Dal. Haar echte naam is Annemie van Koenen. Maar daar doorbreek je natuurlijk niet de bekendheid. Met Ian van Dal natuurlijk wel Just a Girl op 49. En daarna op 48 nog Jam featuring Zipora. Twee Belgische hitsingers na elkaar. En Just Be Yourself. Die ging wel in Daal de lijn van 46 nieuw. Vorige week zaterdag naar 48. Amper drie nieuwe binnenkomers in de lijst. En de eerste die vinden op nummer 45. En dat is een nummer voor The Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby. De Peppers die ontstonden in 1983 in Los Angeles en groeiden uit tot een van de succesvolste funk rockbands ter wereld. Jawel. De bezetting rond zanger Anthony Kiedis, bassist Flea, drummer Chad Smith en gitarist John Frusciante werd hun herkenbare handelsmerk. Hun eerste album verscheen al in 1984, maar de grote internationale doorbraak die kwam pas jaren later met het debuutalbum Stadium Arcadium. Het meest uitgebreide album tot dan toe. Tell Me Baby was een van de singles uit dat album en combineert de typische funky bas van Flea met de melodieuze gitaarpartijen van Frusciante. De tekst die gaat over mensen die hun dromen proberen waar te maken en hun plaats proberen te vinden in Los Angeles. De videoclip is bijzonder omdat daarin echte muzikanten en artiesten vertellen over hun muzikale dromen, waarna de Red Hot Chili Peppers hen begeleiden. De single werd internationaal een succes en kreeg ook in België een mooie notering in de Powerline Super 50. Hier zijn ze dus, de Red Hot Chili Peppers, de allereerste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden op nummer 45 met Tell Me Baby. En wel, ik zeg het u toch zeker.
1: Nummer 45.

altijd een beetje speciale muziek, hè, dit van de Red Hot Chili Peppers. Maar ja, daar staan ze dan ook bekend om. Tell Me Baby. De eerste nieuwe binnenkomer van in totaal 3 nieuwe binnenkomers. We hadden dus de 3 nieuwe binnenkomers. Dat wil ik ook zeggen dat we ook plaats moeten maken voor die 3 nieuwe.

0: Het werd zomer. Funky. Nee, nee, nee, het is niet Funky. Frankie, het is Funky Division. 4 weken lang mochten ze hier vertoeven. Maar ook het avontuur zit er nu op na die 4 weken voor Division. Come on baby, just pump it. Ja, ja, luider, luider, luider. Het is al luid genoeg. 22 weken lang hielden de Black Eyed Peas stand met deze Pump It. Maar nu valt de doek over deze hit. En zijn er andere hits die zich aanbieden 20 jaar geleden. Of aanboden liever.
1: Met Jerry de Smet, nummer 42. Hey.

0: zijn een beetje moeilijke momenten voor die Til West en DJ Delicious. Want het is een beetje jojo effect. De ene week gaan ze omlaag, de andere week gaan ze omhoog. Deze week gaan ze nu omhoog met 5 plaatsen. En die Til West en DJ Delicious met Same Man stijgt dus van 47 naar 42. Er zijn een paar platen die vandaag in onze lijst staan die er 2 keer in komen. Ik bedoel dan niet platen, maar natuurlijk de band die er met 2 platen in staat in de lijst. En kijk, onze tweede nieuwe binnenkomer is er ook zo eentje.
1: Deze is nieuw.
0: De Red Hot Chili Peppers, die waren erbij met 2 nummers. Straks hebben we nog eentje die er met 2 in staat, dat is Silver. Maar ook deze man, die komt nu binnen met een plaat die dus voor de, ja, als tweede van zijn tracks in de lijst staat. Zijn naam is Juanes. En hij heeft na zijn La Camisa Negra nog een hit gemaakt in 2006. En dat noemt ze Adios Lepido. En die Juanes is de artiestennaam van de Colombiaanse zanger en gitarist Juan Esteban Artizabal. Hij begon zijn muzikale carrière als tiener en speelde vanaf zijn 15e in de heavy metal band Ichimosis. Na het uiteenvallen van die groep in 1998 koos hij voor een solo carrière en verhuisde hij naar Los Angeles. Zijn eerste solo album, en die noemde Fíjate Bien, verscheen in 2000. Ze leverde hem meteen meerdere Latin Grammy Awards op. De grote internationale doorbraak die volgde met zijn tweede album, Una Dia Normal, uit 2002. Met daarop dit dus, die Dios Lapido. De titel betekent dus letterlijk, aan God vraag ik. En het nummer is een soort muzikale smeekbede voor vrede, liefde, familie en een beter leven. Ja, eigenlijk tijdloos dus met andere woorden. De combinatie van Latijns-Amerikaanse ritmes, rockgitaren en de karakteristieke stem van Juanes maakt de song bijzonder herkenbaar. Adios Lepido werd een van zijn grootste internationale hits en groeide uit tot een soort lijflied van Juanes. Ook in België sloeg de plaat aan en kreeg hij een mooie plaats in de Super 50. Jaren na de oorspronkelijke release bleef het nummer populair en kreeg het opnieuw aandacht dankzij nieuwe uitvoeringen en compilaties. Juanes met Adios Lepido. Vandaag is hij dus de tweede nieuwe binnenkomer op nummer 41.

0: Je hoort deze Juanes straks in het tweede uur nog een keertje met zijn allergrootste hit, die La Camisa Negra. Maar dit was de opvolger ervan. Adios, Lapido. Ik vraag het dus compleet aan God. Nou ja, zal het maar doen zeker. Halleluja. Inderdaad, ik heb de hoogste nieuwe binnenkomen nog voor je klaarstaan op nummer 39. En dat is ook al een Belgisch product, dus daar zijn we nu ook al blij mee. En het is ook een band die ook met een andere nummer nog in de lijst staat, die we ook straks nog gaan draaien. Lay All Your Love On Me. Maar de hoogste nieuwe binnenkomen is dus weggelegd voor Silver. Een van de bekendste Belgische dance acts. En ontstond eind jaren 90 uit de samenwerking tussen producer Wout van Dessel en zangeres Sylvie de Bee. Een grote doorbraak die kwam in 2000 met het absolute topplaatje Turn the Tide, dat in België meteen een enorme hit werd. En ook internationaal omdat succes kende. Daarna volgden klassiekers als Skin, Forever in Love en natuurlijk In Your Eyes, waarmee Silver jarenlang tot de vaste waarde van de Belgische dance scene behoorde. In 2006 verscheen het album Crossroads, waarop ook One Night Stand terug te vinden is. De single laat de typische Silver sound horen, melodieuze trance, een stevige dancebeat en de herkenbare stem van Sylvie de Bee. De tekst gaat over een kortstondige relatie en de gevoelens die daarbij komen kijken. De productie werd opnieuw verzorgd door Wout van Dessel, die Silver al vanaf het begin zijn herkenbare elektronische salmi gaf. One Night Stand kreeg in België de nodige airplay en wist ook een plaats te veroveren in de Super 50. Hoewel de grote doorbraak van Silver al enkele jaren achter hen lag, bewees deze single dat de groep nog altijd perfect kon meegaan met de evoluerende dance sound in 2006. Hoogste nieuwe binnenkomer dus in de lijst van 20 jaar geleden op 39. Hier is Silver en One Night Stand.
1: For the love of music, this is TRL.

Heel wat dikke hits al zitten verleden deze Yellow. Onder andere met I Love You. I Know. I Love You. Misschien alleen het nog 83 of 84 was het. Maar ook The Race was een fantastische hitsinger voor deze Yellow. Fantastische band.

ook een terechte notering hier in onze lijst van 20 jaar geleden. Deze Yellow en... Oh yeah. Vorige week zaten we dan op 45. In de vierde week gaat het goed met die Yellow. Want ze stijgen ermee 7 plaatsen de goede richting uit naar nummer 38. Er zijn nog meer mensen die goede richtingen uitmaken. En dat is een van onze Belgische producties in onze lijst. Er staat nog heel pak Belgische in. Weinig Nederlandstalig gezongen. Maar dit is dan ook eentje die niet Nederlandstalig gezongen is. Maar in Tengels, zoals we zeggen, met een T vooraan. Tengels. Hier is Ozark Henry, These Days. Hem vinden we terug vandaag in de lijst van 20 jaar geleden.

Ozark Henry en These Days hier bij TRL Pleasure Radio. Dit is een van onze Belgische platen die met 3 plaatsen stijgt in zijn 6e week. Die Ozark Henry, eigenlijk beter bekend onder zijn echte naam natuurlijk ook als Piet Godard. These Days stijgt met 3 plaatsen van 37 naar nummer 34. En dan nu tijd voor wat dance muziek hier bij TRL Pleasure Radio met Oxia en Domino. Dan hebben we het niet over die steentjes die vallen, maar wel Domino, de titel van de plaat van Oxia. Het heeft ook niks te maken natuurlijk met Clouseau en Domino of zo.

Lily Allen hier bij TRL Pleasure Radio. Waarschijnlijk niet het soort muziek wat je straks tussen 4 en 6 bij Stef Tielemans hoort. In de Land of Dance mix. Of misschien zou er wel een remix moeten van gedraaid worden. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Dit is de retro parade, dus hier kan alles natuurlijk. Lily Allen and You're Gonna Make Me Smile. 4 plaatsen winst. Vorige week zaterdag nog op 35 en nu op nummer 31 gestrand. En ik hoor iets heel in de verte. Wat hoor ik? Ja. Het is luid en duidelijk, vrienden. Ik hoor het loud and clear. Het is tijd voor onze snelste stijger in de lijst. Een plaat die amper 8 plaatsen winst maakt, maar wat genoeg is om de snelste stijger te zijn. En dan hebben we het over de Cooks. En I'm so naïef. Ik ben verdomme niet naïef. Of toch misschien een klein beetje. Jawel. Vorige week nog 38 en nu dus gestrand op...

Volgens mij is de officiële track noemen van The Pirates of the Caribbean met Jack Sparrow. Ja toch? Gespeeld door Johnny Depp, Klaus Badelt en Tiësto met He's a Pirate. Wat een heerlijke, lekkere, swingende plaat is dat toch? En wat een leuke tune is dat in de vierde week van 28 naar 22 met die He's a Pirate. En daarvoor draaien we ook nog zo'n leuke waar we vandaag van die kunnen we niet laten liggen. Die moeten we gewoon in die plaat mixen, want dat vraagt er gewoon om. Silver, Lay All Your Love on Me op 29 met de oude hit van ABBA trouwens. Ja, maar dat wist

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
6: TRL.
7: TRL. News.
8: In de Vlaamse Ardennen is de stroompanne volledig opgelost. Dat laat netbeheerder Fluvius weten. Zo'n 10.000 gezinnen zaten er iets meer dan 3 uur zonder elektriciteit. Het is al de tweede stroompanne in amper een week tijd. Vorige week werd die veroorzaakt door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd. Onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden 1000 mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op een school in Zweden is een meisje van 17. Dat melden lokale media. Een jongen van 18 viel er gisteren verschillende leerlingen aan met een zwaard. 3 mensen raakten gewond. 2 jongeren, 1 van 12 en 1 van 17, liggen nog in het ziekenhuis. De dader is een oud leerling van de school. Hij is opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. En Formule 1. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd 4e, maar blijft wel leider in de WK-stand. Over een uur begint trouwens de kwalificatie voor de race van morgen. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

Je bent inmiddels aanbeland in het tweede uur van de Powerline Super 50. Ik heb voor jou nog staan een selectie van de nummers 18 tot en met nummer 1. Dus daar draaien we zo wat de beste eruit. Het tweede uur van deze Powerline Super 50 heeft ook nog een overzicht van de Amerikaanse hitlijst. Hoe zag die er 20 jaar geleden uit? En we kijken ook wat de meest gestreamde plaat was van Europa. Je hoort het allemaal tussen nu en 4 uur. Of moeten we zeggen tussen nu en Stef Tielemans. Maar eerst en vooral, laat ons voor we starten met dit tweede uur kijken hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag. We'll be right back.

Geen paniek, geen paniek. Als je denkt van, ben ik nu plotseling in de Vlaamse top 15 beland? Nee, je bent er niet in beland. Dit is de Powerline Super 50. Maar, sorry, maar vorige week was het allemaal Nederlandstalig en Vlaamstalig wat de klok sloeg in de hoogste regionen. Op 3 hadden we K3 met Ja Ja Yippie. De nummer 2 was voor Marco Borsato en Rood. En op nummer 1 voor de eerste week stond Henkje met Lief Klein Konijntje. De vraag is, zal hij nog altijd op nummer 1 staan? Of is het een van die andere drie top 3 hits voor het K3? Of misschien wel de Pussycat Dolls, of misschien wel Nas Barkley met Crazy. Blijf luisteren, want voor je het weet, zal je alles hier wel beseffen hoe het gaande was 20 jaar geleden.

0: Ja, wat wil je nu zeggen, manneke? Temperatuur hier vandaag zo schommelen om en rond de 20 graden. En als je dat zo'n lekkere reggae beatje hoort op de radio, dan kan je toch wel wat warmer krijgen dan voorspeld. Of niet soms? Paris Hilton and the Stars Are Blind. Ja, zo blind zijn we nu ook weer niet. Op nummer 18 strand. Ze komt van 22 trouwens met haar 4 plaatsen winst. Elke zaterdag hoor je 1 spliksplinter nieuwe plaat in deze lijst. En heeft alles te maken met de cijfers van de Europese verkoop.
1: Hier die ergebnisse.
2: En maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Wat zijn de meest gestreamde platen van afgelopen week in Europa? Wel, dat zijn de nu volgende. Op nummer 5 staat Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. Op nummer 4 is Stella Steiger voor Morpheus Joe en Pill. De nummer 3, die is voor Talk To You van Another en 54 Ultra. De nummer 2 die bleef hangen, net dezelfde als vorige week zaterdag. Google, Ultranate en Immanuel Angel met Moving to the Sun. En ja, het is al weken zo dat ik moet aankondigen dat deze plaat nog altijd op nummer 1 staat, ondanks dat het WK voetbal al lang gedaan is. Het is Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik denk zowat voor de 7e of de 8e week de meest gestreamde plaat in Europa.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: Euro Parade.

0: al een heel pak week op nummer 1 in de Europese meest gestreamde platenhitlijst. Wat een woord zeg. Deze Die Die, Shakira en Burna Boy. Pienen, het is nog geen carnaval, maar ik heb zo het gevoel dat we toch een carnavalplaatje in die richting gaan laten uitsferen. Een plaat die iedereen wel ergens op een trouwfeest al gehoord heeft.
1: Dit is de Powerline. Super top 15.
0: Want wie kent natuurlijk niet de keizer van het Vlaamse lied, oftewel Willy Sommers. Hij stond 20 jaar geleden met zijn allergrootste hitsingle in de lijst. Laat de zon in je hart wel. Een klein beetje zon mogen we nu in ons hart laten. Het is nu niet wat het vorige week nog was. Toen was het echt voor tabakken. Maar goed, het mag een keertje wat minder zijn. Het is zo'n gerustgevend, zo'n goed gevoel dat de natuur ook eventjes ademt. Want dat doet deugd. Maar goed, wat niet is, kan nog worden. Want volgende week kunnen we weer wat zon in ons hart verwachten. Maar Willy Sommers die gaat er nu voor zorgen. Op nummer 15.

ja, geef het maar toe. Ik heb het wel gezien, ik heb het gemerkt. Jullie waren stiekem in de keuken de Polonaise aan het doen. Op deze Willy Somers en late zon in je hart. Ja, ik weet het is niet allemaal wat je verwacht bij TRL Pleasure Radio. Maar in deze hitlijst kan alles natuurlijk. Er is zelfs maar een kleine stap van Polonaise muziek van Willy Somers naar de nummer 1 van het Eurosongfestival van 2006. Let's have some rock and roll on your radio.

0: TRL Pleasure Radio Milk Inc. In de tiende week van 12 naar 13 op de terugweg. En daarvoor de nummer 1 van het Eurosong Festival 2006. Het was Lordi en Hard Rock.
1: Halleluja.
0: Voilà, kijk, waarschijnlijk zul je dat in de kerk niet zo horen.
1: Halleluja, halleluja.
0: Nee. Het is allemaal waarschijnlijk heel wat rustiger. Voilà, kijk, ondertussen is ook mijn stem naar de kloppen. Maar er was ook heel wat triestig nieuws te melden afgelopen week. Want woensdag toen werd er bekendgemaakt dat Frank Beard, de enige zonder baard van ZZ Top, de drummer dus, dat hij is overleden op 79-jarige leeftijd. God hebben ze ziel. Er is nog een klein beetje triest nieuws dan ook om in de trend van Milk Inc te blijven. Want Reggie Pinkston en zijn vriendin Crystal Hebbery die verwachten een drieling. Maar het is een beetje triestig nieuw, want de drieling is teruggebracht. Ja, ik kan het zelfs woord niet zeggen. Is teruggebracht naar een tweelingverhaal. Er is een kindje die het niet gehaald heeft. Maar ze hebben dus nog altijd hun tweeling die opkomst is. Wanneer het precies is, dat weet ik nu niet exact. Maar check een keertje de nieuwsfeiten en nieuwsberichten op de verschillende kranten. Daar kan je het allemaal lezen. En wat ons betreft, wij maken nog een lekkere dag van hier bij TRL Presidential Radio. Met Christina Aguilera bijvoorbeeld. Ain't No Other Man. Die is bij ons op nummer 11 in onze hitlijst te vinden. Allee Christina, zit het zitten, meske?
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Nummer 11.

Als je weet dat onze snelste stijger vandaag amper 8 plaatsen winst maakt, dan weet je dat er voor de rest van de Super 50 weinig of grote verschuivingen zijn wat betreft de stijgers in de lijst. Net zoals met deze Christina Aguilera. Ze stijgt wel in onze lijst, maar niet echt veel. Dus in een derde week van 15 naar nummer 11. Oftewel gewoon, als we onze calculator erbij nemen, 4 plaatsen verlies op nummer 11. Dat wil zeggen dat we wel toe zijn aan Ja, we duiken de 10 beste binnen van 20 jaar geleden. En op nummer 10, een man die we eerder al tegenkwamen in de lijst als een nieuwe binnenkomer. Hier is Juanes met La Camisa Negra op nummer 10. Alem, vatje, doe je best, hè?

Wat een mega mooie, lekkere nummer dit. Het kan toch niet anders dat je van dit nummer vrolijk wordt? Hè? Als je deze combinatie van de twee grootste hits van Johnny Logan in een nummer...

0: gevoegd. Die What's Another Year uit 80 en Hold Me Now uit 87, die twee keer het Eurosong Festival wonnen. En daar heeft Kees Staes al heel goed op ingespeeld, want hij vroeg het aan Johnny Logan van hey Johnny, zou ik twee nummers van jou mogen gebruiken om te samplen in mijn nieuw nummer? En toen zei Johnny, hey, weet je wat, ik kom ze gewoon inzingen. En voilà, een successingle was geboren. Kees Staes en Johnny Logan, Don't Cry, I Love to Party. In de vijfde week stijgt hij met één plaats door van 10 naar nummer 9. En dat brengt het zonnetje een beetje in ons hartje.
1: Weather update.
0: Over zonnetje gesproken, is er nog zon de komende dagen wel. Vanavond wordt het droog met opklaringen die vanuit het noordwesten geleidelijk breder worden. Er is tijdelijk wel nog kans op enkele lokale buitjes van het centrum tot het oosten. Maar vannacht is het eerst vaak licht bewolkt. En later tijdens de nacht is er kans op plaatselijke lage wolken. En vooral ten zuiden van de Sammer en de Maas kan er zich ook wat mist ontstaan. Morgen dan, wel vrienden. Morgen begint met ochtendgrijs en soms beperkt zich. Dus wees voorzichtig als je op de baan gaat vannacht. In de Ardennen en ook plaatselijk, ook elders is het toch een beetje mistig. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. In de namiddag wordt het zonnig aan de kust en ook in de Belgische Lotaringen. De maxima's komen morgen tussen de 15 en de 21 graden. Maandag is het zonnig en droog met soms wat hoge bewolking. De maxima zullen dan schommelen tussen de 18 graden in de Ardense hoogte tot 22 of zelfs 23 graden hier in het centrum van het land. Dus het ziet er goed uit. Dinsdag iets wat minder, maar woensdag weer iets wat beter. En weet je wat er ook goed uitziet? Wel, dat is de Amerikaanse hitlijst van 20 jaar geleden.

0: zijn Snoop Dogg, Me and You van Casey op nummer 4. En de nummer 1 van vorige week, Promises van Nelly Furtado en Timbaland, die daalde met 2 plaatsen naar nummer 3. De nummer 2 bleef nummer 2, Crazy van Gnarls Barkley. Dus 20 jaar geleden hadden ze een nieuwe nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. En die was voor Fergie. Fergie, ja, en haar London Bridge, die staat bij ons nog niet in de lijst. Maar wel de nummer 2, die is Gnarls Barkley en Crazy. Bij ons staat die op nummer 5.
1: Top 30 countdown. Tot Super 50 met Jerry De Smet.

wat een mooie ballad is dit toch van die Rihanna met Unfaithful. In de vierde week stijgt van 8 naar nummer 4. Zou ze genomineerd zijn voor de MTV Awards die op eind september plaatsvinden? I don't know.

0: DLL. Kan je wel vertellen dat er iets heel legendarisch is gebeurd? Want Madonna die verslaat Taylor Swift en sleept de meeste nominaties voor MTV Video Music Awards binnen. Dat is nog nooit gebeurd. Madonna is met 11 nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. En dat maakt de zender dinsdag jongstleden nog bekend. Daarmee verslaat de 68-jarige Queen of Pop zelfs Taylor Swift. Die met 9 nominaties voor de muziekprijzen op de tweede plek volgt. Ja, er is wat gebeurd. En wat er allemaal gebeurd is, dat kan je misschien volgen op MTV. Want de Video Music Awards die gaan door op 27 september. Ze worden uitgereikt in Los Angeles. Er zijn nog meer mensen die genomineerd zijn. Onder andere naast Madonna en Taylor Swift ook Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen. Ook die staan allemaal op de lijst. We hebben ook nog Zara Larsson die er tussen gaat zitten. Shakira, Tate McRae. En vooral, vrienden, die Shakira die interesseert ons wel. Want die hebben we al gehoord in de Powerline Super 50. Met haar meest gestreamde plaats in Europa. Die, die. Maar daar gaan we nu niet meer over uitweiden. Want we zijn toe aan de drie beste van 20 jaar geleden. Hier bij TRL Pleasure Radio in de Super 50 van 20 jaar geleden. En op drie, ja, ze zijn alle drie Nederlandstalig of Vlaamstalig. Maar op drie hebben we de hoogst sorteerde Belgisch product. Die is voor K3.
1: De Super 50.
2: Nummer 3. De spanning.

0: Hey!
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

Zeg het, Marco, zeg het. Zeg het. Grote liefde tussen jou en mij. Ja, sorry, ik ben van een ander soort. Ik kom meer van voorgevels en achtergevels. De Super 50. Ja, ja. We zullen het daar maar bij houden en er niet over uitweiden, want anders ga ik weer een proces aan mijn broek krijgen vanwege smaad en weet ik veel. En alle soorten andere dingen die mij kan aangesmeerd worden. En dat wil ik helemaal niet op een zaterdag namiddag. Vrienden, dit was hij. Een ex nummer 1 hit uit de hitlijst van 20 jaar geleden. Marco Borsato. Vandaag is rood blijven hangen op nummer 2. Ook een stationair hadden we op nummer 3. K3. En ja, ja, jippie, jippie, jee. En dat wil zeggen, vrienden, dat ik nog één plaat voor je heb. Tenminste, we hebben nog een afsluiter na de nummer 1 uiteraard. Een plaat die we volgende week zaterdag in de Super 5 verwachten. Maar tot die tijd uiteraard de nummer 1 van 20 jaar geleden. Voor de tweede maal op nummer 1. Het is het kinderliedje voor Henkie. En zijn lief, lief, lief, heel lief klein konijntje. Voor de mensen op Pukkepop, ik wens jullie allemaal nog een bijzondere, lekkere, modderige voetjes. Hopelijk hebben jullie laarsjes mee. En wat ons betreft, veel plezier straks met Stef Tiedemans. Hij haalt weer naar de Land of Dance Mix. Kan je verzekeren, is een van de mooiste landen om in te wonen. Tot volgende week zaterdag, 2 uur, voor een nieuwe Super 50. Doei, doei, doei, doei. Dag ook. De Super 50. En mocht je vanavond toevallig nog niet weten wat je precies moet maken om het een lekkere weekendse

0: Juist. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL News.
4: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerichte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
4: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: SpaFun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.

beste tracks perfect gemixt en helemaal in zomerse mood. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.

0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
8: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt. Die kabel die frequentie controleert, hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is.
7: Het beheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
9: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
7: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
10: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan ultieme job gedaan, het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
7: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.

0: best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
1: Zaterdagavond en weer tijd voor Looking for the Perfect Beat hier op Radio TRL, Your Pleasure Radio. En dat is met de beste en nieuwste clubmuziek die ik kan vinden. We hoorden wat Progressive House om mee te starten. En dan gaan we verder met Checking House, House en Techno uiteraard nog op het einde. In de eerste helft krijg je tracks van Joachim Salmijn, Martin Andrade, Dozem, Xanadu en Sweet Lady Ryan Truman, Agent Stereo en Mr. Tony Technics. Doet me denken aan de Technics platenspelers van vroeger. Maar eerst een trackje van Christian Hornbostel op Magnetic Magazine Recordings. Readiness.
2: TRL. Pleasure Radio.
0: Looking for the perfect beat.

0: Zo, dat was het dan weer voor vandaag. Looking for the perfect beat op Radio TL. Your Pleasure Radio. In de tweede helft hadden we tracks van Luke Alessi, Hurley, Trimbone, Bonetti, Lawrence Rowe, samen met Phoebe Edwards, Satiras, Redza en dan deze prachtige Lutte Bass Kick van Sunisa Tamamovic op Nightlife Records. Tot volgende week alweer in Looking for the Perfect Beat. Zelfde tijdstip en zelfde dag op jouw zaterdagavond. Om jou in de mood te brengen. Ik krijg straks misschien nog een heel klein stukje van een track. Een techno-track uiteraard, want daar eindig ik nu eenmaal mee. Die track is van Counterphobia op Klang Records met Spoons. Tot volgende week. Bye-bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
7: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil niet dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt. Hè. Die kabel wordt frequentie gecontroleerd. Hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
6: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
8: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namiddag al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
6: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Sport in ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van de pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
5: I am ready.
9: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
5: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
4: Van jacuzzi zal je bedoelen.
6: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
6: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
7: You have a name.
8: Oh yeah.
9: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ K.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
6: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
5: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Op het WK hockey hebben onze hockeyvrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. De Red Panthers wonnen met 1-3 van Duitsland. Maandagavond spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijre blikt vooruit.
7: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
5: Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van winnaar Pogacar.
8: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ah, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien laat liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben er mee tevreden.
5: Als Van Aert morgen de etappe wint of bonificatieseconden neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. En in ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn 3e competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1-9 en staat 14e. Eerder won Zultewaregem makkelijk van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte staat 2e. Beveren is gedeeld 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah!
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10, dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
7: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Gevolgen van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
6: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. En in Noord-Macedonië zijn minstens 5 mensen gestorven door het Westnijl-virus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten daar bekendgemaakt. In totaal werden in de afgelopen weken ook al minstens 43 besmettingen vastgesteld. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. De noodtoestand is er ook van kracht. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.

0: have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.

Vampire

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.